Want wij zien er de vrijheid. Wij zien zijde scheist. Wij zien zijde scheist. Komm, mach nochmal alles. Das war, glaub ich, nicht ganz bis zum Schluss.